0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: BKZ. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets.
1: Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
10: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
9: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
11: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
9: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77.
13: tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
14: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
15: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit geluid. Dit geluid.

Luisteraars, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Het is vandaag dinsdag 26 mei 2026. Inmiddels is het 23 graden hier in de studio aan de haven van Beverwijk. Door dus juist muziek van Boney M. Hooray, hooray, it's a Holly Holiday. Die opname uit 1979. En daarvoor hadden we Niels Sedaka, even ver terug in de tijd. 1961 met Calendar Girl. We gaan zo luisteren naar de wijkschijf voor deze week. Dat is René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Ik heb het weerbericht voor je, de instrumentale bijdrage. We gaan ook luisteren naar een rondje.

1976. Dan gaan we een nieuwe binnenkomen draaien, nummer 34. Later vertel ik je daar iets meer over. Zoals gezegd, eerst de nieuwe wijk. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van...

0: beantwoord door meteolink.nl.
1: Ja, en dat was de wijkschijn voor deze week. René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Ja, dan het weerbericht. Het is zeer heet voor de tijd van het jaar. Vandaag doen we er nog een schepje bovenop. Ook dan is het veelal zonovergoten en de aangevoerde luchtsoort is nog net wat warmer. Op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden met 30 graden in de kustgebieden, tot lokaal maar liefst 32 graden in het zuiden. Daarmee wordt het warmste dag op 26 mei sinds het begin van de metingen. Door de hoge luchtvochtigheid in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd aanvoelen. Hou je rekening mee als je iets actiefs moet ondernemen. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt de kracht iets af. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in het noorden in de avond vrij snel inlevert. Maar in het zuiden blijft het nog lang warm. Kijken we ook even naar woensdag, wordt het iets koeler. Vanuit het noorden wordt op woensdag koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt. Zo wordt het in het noorden 16 tot 19 graden. Maar in het midden en zuiden wordt het nog altijd 20 tot 25 graden. Daarmee is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar. Neerslag staat wederom niet op het programma en het blijft ronduit zonnig. Donderdag dan opnieuw zomers op vele plaatsen. De dag verloopt overal droog en ronduit zonnig. De wind wordt weer aflandig en de temperatuur valt hierdoor weer wat hoger uit. Het wordt 20 graden in het uiterste noorden en weer zomers warm in het midden en zuiden met 25 tot 27 graden. Daarna nog even zonnig, maar wisselvallig loert. Tot en met zaterdag lijkt het droog en vrij zonnig te blijven. Met veelal zomerse temperaturen in het binnenland. Vanaf zondag neemt de wisselvalligheid mogelijk toe en trekken meerdere buien over het land. Ook de temperatuur lijkt dan geleidelijk wat in te leveren. En tot zover het weerbericht in deze aflevering van de Ochtendmix. We gaan naar de instrumentale bijdrage.

Een opname van Neil Young. Het heet Comes a Time. Later die volgen door een opname van Valencia. Een hele grote hit. Ja, ja.

Valencia met Kaya. Eén grote hit hebben ze gehad. En dat is deze. Tijd voor een rondje Hollands. Vandaag met Splitsing, Akda en de Munich.

0: een opname van de Hollies even terug in de tijd met Stap, Stap, Stap. En daarvoor Donna Summer met MacArthur's Park. We gaan eens even kijken op het jaartal 1976, de datum 22 mei. Ik heb namelijk de Nederlandse top 40 in mijn handen. En daar gaan we altijd een plaat uit draaien. Een plaat die nieuw is binnengekomen. In dit geval is het nummer 34. Patricia Pai. Someday my prince will come.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. 1963.

En zo, luisteraars, zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochter Mix op Eindman 360. Dinsdag 26 mei 2026. Ik kijk even naar de temperatuur. Op dit moment 26 graden hier in Beverwijk aan de haven. En dan moet het heetste van de dag nog komen. Ik hoor dus juist de muziek van Buddy Holly, Brown Eyed Handsome Man. Die opname uit 1963, gevolgd door Chris Montez en I Know Dicas uit 1973. Ik heb wat fijne muziek voor je geselecteerd in dit tweede gedeelte en laatste gedeelte van deze aflevering. We gaan luisteren naar een opname van The Dire Straits. En het heet Sultans of Swing. Goedemorgen en welkom bij Eindman 360.

Komt deze voorbij van George Michael en de Careless Whisper. Het is 11:57, tijd voor een verzoekplaat. Als die belde naar de studio en die wil graag een opname horen van Marco Schuitmaker. En de plaat die we gaan draaien heet Schaam je voor je tranen niet. Hier komt hij, Hans. Het is weer tijd.

0: 12. 26,5 graad in Beverwijk. Het is maar even dat je het weet. Rod Stewart komt eraan.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

het goede doel en alles geprobeerd. Ik ga pas de afscheid van je nemen, want ik word om 12 uur elders verwacht. Maar ik laat je niet zonder muziek achter. Elton John, Paul Simon, Julio Iglesias. En we sluiten af met een opname van The Golden Earring met Holy Holy Light. Dankjewel voor het luisteren. Blijf ingeschakeld. Morgenochtend ben ik weer tussen 10 en 12 met een nieuwe aflevering van De Ochtend. Tot dan.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden. En dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
0: 360. Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Interviews, regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.

0: En zo is het alweer dinsdag, zo is het alweer 26 mei intussen. En is de Pinkster ook weer achter ons. Behalve in de Zaanstreek, want daar hebben ze nog Pinkster 3. En daartussen is ook altijd wel, ja, grote veemarkt in Purmerend. Ik weet trouwens niet of hij er nog is, maar in ieder geval. Dat is altijd zo'n traditie.
1: Ik geloof het nog wel.
0: Oké. Okay.
1: Het is een van de weinige overgebleven Pinkster veemarkten die er nog is. Oh. Buiten die in Friesland in Oudeschoot. Ja. Die was gisteren. Op paasmaandag, de paardenmarkt.
0: Paasmaandag, Pinkstermaandag bedoel je?
1: Ja, en dat is een van de oudst overgebleven markten in Nederland. Nou, wordt niet zoveel mee gedaan.
0: Het is in ieder geval een mooie gelegenheid dat de boeren smiddags om 12 uur of de veehandelaren om 12 uur smiddags totaal bezopen zijn. Maar goed, maakt het allemaal niet uit. ja, ik heb dat wel meegemaakt, maar dat is al jaren geleden hoor. Dat was altijd wel, in Purmerend was dat altijd wel een feest. Goed, nou, we hebben de Pinkster overleefd. We zijn gisteren ik vond het toch wel lekker hoor. Ik ben gisteren op mijn scootmobieltje gewoon even helemaal naar de top van de pier gereden. En dat van de Noordpier. En dat is toch lekker, want dan sta je midden in het water eigenlijk. Op een weggetje natuurlijk wel, hè. Natuurlijk, hè, dat je niet denkt dat ik met die scootmobiel in het water zon. Maar je voelt dan wel die zeelucht. En dat is zo lekker. Je voelt dan ook dat het daar gelijk een stuk koeler werd. Was lekker. Lekker, lekker. Goed, lekker het puntje van de Noordpier. In de mooie Noordzee. En dat was best lekker. Vandaag gaan we weer over tot de orde van de dag. Ans luistert ook, heeft ze al gehoord.
1: Ja, zeker.
0: Ze is er inderdaad.
1: Een hele goede middag.
0: In Gildermine. Ja. En dan krijgen wij zometeen dus het nieuws om 1:30 en 1:30. En verder hebben we weinig vaste onderdelen, want theaters en zo zijn gestopt. Paula komt pas in september weer. En Ellen komt helemaal niet meer. En dat wordt toch wel iemand anders, hoop ik. Maar dat gaan we wel zien. In ieder geval, wij gaan gewoon lekker beginnen. En wat hebben wij altijd op dinsdag? Wat hebben wij dan op dinsdag? Hallo, wat hebben wij op dinsdag?
1: Op dinsdag?
0: Ja.
1: De artiesten.
0: Kijk, dat wou ik weten.
2: Je luistert naar Eindeloos IJmond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Ja, Artiest in het Licht. En er is maar eentje van deze band, hoor. Niet dat je denkt dat heel Fleetwood
1: Mac. Ja, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Stephanie Lynn Nix, oftewel Stevie. Geboren op 26 mei 1948 in Phoenix, Arizona. En daar ging het dus om.
0: Ja.
1: Stevie Nix is vandaag 78 geworden.
0: Ja, een maandje jonger dan ik.
1: Ja.
0: Wij vroeger zeiden wij altijd, ik vind
1: het. Ik zie hier een foto van er staan uit 2017 en is goed geconserveerd.
0: Ja, goed opgedroogd. Ja, vroeger zeiden wij altijd, ik vind Stevie niks. Maar oké.
1: Okay. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik kon wel zingen.
0: Joh, was even een woordgrapje. Weet je wie er ook weer zijn, dames en heren? Het past wel een beetje met de temperatuur buiten eigenlijk. De Gypsy Kings, die hebben een nieuw album uitgebracht. Jawel, jawel, de Gypsy Kings dus. Die hebben een nieuw album uitgebracht, Memories. En dat is, dat is wel lekker. Want dat past wel een beetje bij de temperatuur van vandaag de dag. Want het wordt boven de 30 graden, geloof ik. Ik zal eens even op mijn temperatuur kijken. Dat vind ik wel interessant. Ik ga u even nu live melden, dames en heren, dat het buiten 26 graden is. Tenminste, op mijn thermometer.
1: Ja.
0: Het kan zijn dat die van u afwijkt, maar mij heeft altijd gelijk.
1: Nou.
0: De Gypsy Kings en Señorita.

0: blijft lekker. En het klinkt lekker zomers. En het klinkt lekker... En weet je wat ik zo merkwaardig vind? Ik zit... Je hebt natuurlijk op je telefoon heb je allerlei apps tegenwoordig, hè? Mm. En allemaal van die weerapps en zo, weet je. Heb je ook, ik heb er drie dan. Ik heb een thermometer en ik heb weer in Nederland. Ik heb een buienradar. En weet je wat gek is? Dat ze geen van alle dezelfde temperatuur aangeven. Die thermometer die ik dus inwendig heb. Gewoon thermometer op telefoon. Ze geeft 26 graden aan. Dan ga ik naar het weer in Nederland. Die geven 27,5 aan. En dan ga je naar buienradar en die zegt 30, dat het 30 graden is. Wie moet ik nou geloven? Ik word er zo wanhopig van.
1: Nou, ik kijk zo wel even bij Rico. Want die gaat over het IJmond.
0: Oh, oké. Okay, ja, maar dit is ook lokaal gemeten. Nou ja, ook aan mij schelen. We zien het wel. Rita Frank...
1: Het is warm, klaar.
0: Computers zijn rare media, computers. Er staat hier in mijn in lijstje staat een titel. En dit denk ik, nou, dat is een leuk liedje, die ga ik draaien. En dan probeer je hem even, want dat moet je wel af en toe doen natuurlijk. En dan krijg je iets heel anders. Er staat Amos Lee. Nou, die is het niet, want het is Aretha Franklin.

Rita Franklin was dat. En dat nummer dat heette Chain of Fools, zo heette het. Officieel, Kikker in mijn keel. Nou ja, maakt het uit. Hebben wij natuurlijk weer ons gokspelletje, dames en heren. Wat Angela elke dinsdag speelt. Zij moet dan een jaartal noemen. En zij mag ook het nummer uit dat jaartal noemen. En welk jaartal heeft Angela gekozen? Dum, dum, dum. Nee, ik moet deze hebben.

0: Nummer 6 uit het Engelse jaaroverzicht van de top 100 uit 1960. En dat is leuk, hè, 1960. Gewoon zo'n lekker oud jaar. Ik was 12 toen, geloof ik. Ja, 12 was ik.
1: Ja, en jij, nou ja. En jij heb ik leuk gekozen, want ik vond Roy Orbison altijd wel leuk.
0: Ja, ja, maar ja, je wist niet dat Roy Orbison zou komen.
1: Nee.
0: Nee,
1: het
0: was een gok.
1: Maar dat heb ik leuk, goed gegokt.
0: Goed gegokt, ja. Only the Lonely van Roy Orbison, toen al een grote ster. En genoemd de best voice in rock and roll. En dat klopte in die tijd zeker wel. God, die man die kon toch zingen, niet te geloven. En zijn liedjes zitten ook altijd een beetje raar in elkaar. Ik heb dat nog weer eens geprobeerd, dat je dat nummer draait. En dan ga je meestal tellen. Hij zit af en toe zo raar in het ritme. Dan denk je, van het klopt helemaal niet. Wat doet hij nou? Maar dan, uiteindelijk komt het toch allemaal weer precies, komt het mooi uit. Roy Orbison dus, Only the Lonely. En dat betekent dat wij in dit programma meer muziek gaan laten horen uit dat fantastische jaar 1960. Maar we moeten natuurlijk ook de actualiteit niet vergeten. En ik heb hier een nummer van Ilse Lange. Ilse Lange is ook al aardig wat jaartjes actief. En nu dus ook weer Something Good is een titel van haar nieuwe single.

0: Nieuwe single en Something Good van Ilse de Lange. En blijft lekker. Goed, weer even terug naar dat legendarische jaar 1960. Wat een mooi jaar was dat toch. En, dus gaan we even terug naar 1966. Of 1960. En toen kregen we ook dit te horen.
1: 1960.
2: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

Ja, dat, Lonnie Donegan was dat. En Lonnie Donegan was een van de grote inspirators van al die groepjes uit Liverpool en zo. Die later de Merseybeat gingen spelen, gebaseerd op de skiffle muziek. En skiffle, dat was eigenlijk een beetje, ja, zeg maar, de Engelse variant van de rock'n'roll. Maar wel leuk. My Old Man, The Dustman. Volgens mij heeft Toby Rix daar ook nog eens een keer een Nederlandse versie van gemaakt. Mijn vader was een vuilnisman of zo. Iets in die geest. Goed, nog eentje uit die tijd. Dwayne Eddy. In afwachting van het nieuws.

0: Ja, je moet nog even een pingeltje erin zetten. Even een pingeltje, want anders hebben we geen pingeltje. Ja. Kijk hoor, hebben we nou een pingeltje? Ja, we hebben een pingeltje. Dus dat betekent dat wij naar het nieuws gaan. Ja.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Zaterdagochtend heeft er een frontale botsing plaatsgevonden op de Kanaalweg in Beverwijk. Een vrachtwagen kwam bij een rotonde frontaal in botsing met een personenauto. De bestuurder van de personenauto, een 22-jarige man uit Haarlem, is hierbij om het leven gekomen. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder meerdere brandweerwagens, een traumateam en ambulancedienst. De hulpdiensten hebben ter plaatse nog medische hulp verleend aan een slachtoffer. Dit mocht echter niet meer baten. Wat de exacte toedracht is van het ongeval is nog niet duidelijk. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden op de Laan der Nederlanden in Beverwijk. Twee personenauto's zijn met elkaar in botsing gekomen op de kruising met de Italiëlaan. Een 42-jarige vrouw uit Beverwijk is hierbij om het leven gekomen. Rond 3:15 's ochtends kreeg de politie een melding van een verkeersongeval. Toegesnelde agenten hebben direct eerste hulp verleend en zijn een onderzoek gestart. Ook omstanders hebben hulp verleend. Ondanks medische hulp is de bestuurder van een van de betrokken auto's ter plaatse overleden. De bestuurder van het andere voertuig, een 21-jarige man uit Beverwijk, is aangehouden. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval en komen graag in contact met getuigen. Ook ontvangt de politie graag relevante camerabeelden uit de omgeving van de Laan der Nederlanden. Aan de Hagedisstraat op de hoek met de Gildelaan in Velsen-Noord is vanochtend een bedrijfswagen volledig door brand verwoest. De brandweer werd met spoed opgeroepen om het vuur te bestrijden. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bedrijfswagen al volledig in lichterlaaien te staan. Brandweerlieden starten direct met bluswerkzaamheden, maar ondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het voertuig grotendeels verwoest raakte. Door de hitte van de brand liepen ook een personenauto en een busje die naast het brandende voertuig stonden schade op. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Er zal onderzoek worden gedaan naar het ontstaan van de autobrand. Slechts een half uur was er nodig om de nieuwe wandel- en fietstunnel onder de Velsen-traverse in Velsen-Noord op zijn definitieve plek te rijden. En daarmee bereikte een indrukwekkende infrastructurele operatie een belangrijk hoogtepunt. Het massaal toegestroomde publiek zag zondag rond het middaguur hoe de 1600 ton zware betonnen constructie nauwkeurig werd ingereden. De werkzaamheden waren al dagen in voorbereiding en nog voor het weekend werd de tunnelconstructie verplaatst en 90 graden gedraaid, zodat deze exact in positie kon worden gebracht. Uiteindelijk verliep het inrijden voorspoedig en volgens planning. De brandweer is afgelopen nacht urenlang op zoek geweest naar een mogelijke natuurbrand in het duingebied aan de Herenduinweg in IJmuiden. Rond 1 uur vannacht werd de brandweer gealarmeerd vanwege een hevige brandlucht in het gebied. Meerdere verkenningseenheden gingen vervolgens het duingebied in om te zoeken naar een mogelijke brandhaard. Ook werd een drone-team opgeroepen om vanuit de lucht ondersteuning te bieden bij de zoektocht. Ondanks de uitgebreide inzet konden de hulpdiensten geen exacte locatie van een brand vaststellen. In het gebied werd geen natuurbrand aangetroffen. De zoektocht werd uiteindelijk rond 3:00 vanochtend gestaakt. Tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Ja, en het weerbericht is, zoals ik al aankondigde, van Rico Schreuder.

0: vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur loopt op naar een tropische 31 graden en daarbij schijnt de zon volop. Vanavond stroomt er met een noordenwind duidelijk frissere lucht over de regio uit. Morgen is het minder warm met maximaal 23 graden aan de kust. Nog een fractie lager. Donderdag tot en met zaterdag is het land inwaarts wel weer zomers warm met 25 tot 27 graden. Het weerbeeld laat aanhoudend droog weer zien met flinke zonnige perioden.
1: Onguur of zomers, nat of droog, dit was het weerbericht.

0: Ja, en dat was de 3-in-1, samengesteld door Angela. En ik kreeg het er hit van.
1: Ja, nou ja, het, hallo, het thema was dan ook hard.
0: Is dat zo?
1: Ja. Oh. We hoorden als eerste Foreigner met Hardblooded. Ja. Daarna Hot Legs van Rod Stewart. Ja. Lekker hoog rockgehalte.
0: Ja.
1: En tot slot Hot Fun in the Summertime van Sly en de Family Stone.
0: Nou, wat lekker.
1: Ja.
0: Goed, nou, dat was de 3-in-1. En ik heb nog één mooi nummer. U hoorde al een heel klein stukje ervan. Wij zijn natuurlijk allebei een groot fan van de band Kajak. Dat is wel duidelijk. En uit die fantastische opera die Kajak ooit gemaakt heeft. Uit Isis, the Crown of Cleopatra.
1: The Crown of Isis.
0: Potverdorie. A Family Divided.

0: prachtig stuk gezongen door Edward Rekers. Natuurlijk uit die prachtige popopera Cleopatra, The Crown of Isis. Een fantastisch stuk muziek.
1: Echt waanzinnig.
0: Van Kaya.
1: Echt.
0: Wij gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En komen straks weer terug met nog veel meer leuks. Tot straks.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat was bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regionieuws.

0: En zo zijn wij weer door het wereldnieuws heen gekomen. We hebben het allemaal weer gehoord en we weten het allemaal weer. Alle tragische dingen en zo. En mooi. Het is allemaal vreselijk. Maar goed, laten wij maar weer een beetje zomerse vrolijkheid brengen in deze trieste tijden. En dan vergeet ik ook Angela nog open te zetten. Dus hoe triest is het allemaal?
1: Dus, ja, ach.
0: Het is niet te geloven. Maar. Goed, nou, we gaan weer lekker vrolijk bezig. Want we hebben weer nog wat leuke dingen. Het centrale jaar 1960 natuurlijk, dat hebben wij. En nog meer leuke dingen. En overigens uit 1960 niet door mij gekozen. Laat ik dat even zeggen. Want dan denk je, die oude man die kiest altijd die oude jaartallen. Nee, dat is in dit geval een jonge vrouw die 1960 gekozen heeft.
1: Ja.
0: Dus... Zo gaat dat. En dan denk je van... Ja. Hoe
1: dat mogelijk is. Nou, bij mij thuis had ik zowel mijn vader, mijn oudere broer, mijn oudere zus, zelfs mijn moeder, die dus plaatjes kochten.
0: Ja.
1: En platen kochten. En ja, ook muziek van voor mijn tijd werd thuis op de pick-up gelegd.
0: Ja.
1: Dus ik ben ermee opgegroeid.
0: Dan vluchtte jij weer gewoon in je kamertje, weer die oude meuk. Nou ja, dus...
1: Nee. Want de woonkamer was de enige plek waar het warm was, ja.
0: Oh, zo is dat. Goed, later is al lang begonnen. Dat dan ook nog een keer.
1: Ja.

0: een wat afwijkende versie van die ik ken trouwens. Die duurt veel langer.
1: Dat was mijn lievelingslied uit de periode dat ik in een band speelde met een klein orkest. Dat draai ik nog heel vaak.
0: Oh, is dat zo? Nou, fijn dat jij het nog heel vaak draait.
2: Ja, fijn, Harry.
0: Ja, Harry, leuk hoor.
2: Leuk hoor, Harry.
0: Maar de originele versie duurde veel en veel langer. Daar zat nog een heel stuk tussen. Maar goed, maakt niet uit. We zullen het in gekort hebben. Dat kan natuurlijk altijd wel, natuurlijk.
2: Dit heeft hij ooit eens te gehoren gebracht tijdens een van zijn shows.
0: Ja, ja. Waarschijnlijk. Ik heb hier zo'n leuke nieuwe plaat. Die is echt niet geloven. Ja, dit is zo'n leuke plaat, dames en heren. Het is wel weer stevig, maar het is zo leuk.
3: Oh, de titel,
0: jawel, het is best wel stevig.
3: Wel mee.
0: Jawel,
3: het is gewoon
0: stevig.
3: Pure, gewoon lekker rock and roll.
0: Ja, gewoon niks, niet remmen, maar...
3: gas erop.
0: Niks, niet remmen, maar gas erop. Het is mooi werk uit Drenthe.

0: vind het heerlijk dit.
1: Hell yeah.
0: Oh, dit is zo lekker dit. De beste traditie van Normaal natuurlijk. Normaal begon hier ooit mee met Oerend Hart, met dit soort thema's.
2: Mooi Waar is eigenlijk een beetje in dezelfde tijd begonnen.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
2: Ja.
0: Het is de zogenaamde boerenrok, hè, zoals dat dan genoemd wordt. En daar wordt niks denigrerends mee bedoeld. Mooi Wark hoort daarbij. Normaal hoort daar natuurlijk ook bij. Bukkers hoorden daar ook bij. Bon Jovi en de
2: Voederbiedels.
0: Ja, die hoorden daar ook bij allemaal. Allemaal dit soort bandjes en geweldige muziek. En dan
2: maar ook bands als Rowan Hayes en zo. Ja. Die vallen daar ook onder.
0: Ja, lekker allemaal.
2: En dat zijn allemaal van die gigantische bands die vreselijk lekker kunnen rocken.
0: Ja.
2: En ook vaak nog een vreselijk leuk feestje eromheen organiseren.
0: Ja, dat is ook nog eens een keer waar.
2: Ja.
0: Met als belangrijk thema natuurlijk de motor. En in dit geval ging het over een oude Harley Davidson. Lekker. Ja. Mooi werk.
2: Niks in je remmen. Ga erop.
0: Ga erop, zo is dat.

0: Emil Ford en die Checkmates. Dat en what are they gonna make these eyes at me for? Nou ja, lekker hoor. 1960, wat een leuk jaar. Straks om half, even na het nieuws van half twee, doen we ook nog even de top drie van 1960. En is ook wel een leuke. Wel een leuke top drie ook. Dat ook nog een keer. Dus dat doen we straks.
1: En u krijgt nog een heel mooi liedje van de Sidekick.
0: Ja, dat komt nu.
1: Echt een prachtig.
0: Ja, dat komt nu. Gaan we nu doen. Ja, dat prachtige liedje van de Sidekick. Ja, gaan we nu doen hoor. Komt-ie aan. Even kijken. Ja, nee, daar komt-ie aan.

0: de ruimte zweven.
1: Een nummer van een van de laatste albums van Boudewijn de Groot. Die vorige week...
2: Ja, en zo vreselijk mooi.
1: Ja, die overigens vorige week 82 jaar oud werd. Ik heb hem nog gefeliciteerd. Ik kreeg ook nog een bedankje van hem. Ja, aan Boudewijn de Groot moet ik altijd denken. Aan het feit dat ik in, geloof 2015 of zo... laat veel eerder. 2006 of zo, ik weet niet precies de datum meer. Maar dat hij hier in deze studio zat... en ik toen bijna anderhalf uur met hem heb zitten praten. En de mooiste verhalen en gewoon een ontzettende aardige kerel ook. En daar moet ik altijd nog weer aan terugdenken iedere keer als ik... zo is dat.
2: Ja.
1: Niall Horan, dat is ook zo'n meneer die nieuwe platen maakt. En dit is er ook weer eentje. Niall Horan, en het nummer is getiteld The End of an Era. Of an Era, ja. Of an Era, ja.

The End of an Era was dat van Niall Horan. En dat is ook weer een hele nieuwe single. En dan weer terug naar dat gedenkwaardige jaar 1960. Elvis de Pelvis. Oftewel Elvis Presley. Oh, Sole Mio. Oftewel It's Now or Never.

0: ja, Elvis Presley, lekker toch. Hè? Ja, 1960, ik kan me nog herinneren, die plaat toen op de radio was en zo. En dat we toen zaten te eten, zo thuis, hè, mijn vader, mijn moeder en ik. Mijn vader tegen ons zei, hij schreeuwt niet meer zo. Nou, oké. Okay. Mijn ouders waren natuurlijk niet van de rock'n'roll. Nee, zeker niet. Dus waren, nou, die waren al wat ouder natuurlijk weer. Hè. Die waren weer meer van, ja, oké. Okay. Van die wat oudere muziek. Maar dat geeft allemaal niks. Wij gaan naar het nieuws, want dat moeten wij ook weer bijhouden. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ze is er klaar voor, zegt ze.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
3: Zaterdagochtend heeft er een frontale botsing plaatsgevonden op de Kanaalweg in Beverwijk. Een vrachtwagen kwam bij een rotonde frontaal in botsing met een personenauto. De bestuurder van de personenauto, een 22-jarige man uit Haarlem, is hierbij om het leven gekomen. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder meerdere brandweerwagens, een traumateam en ambulancedienst. De hulpdiensten hebben ter plaatse nog medische hulp verleend aan een slachtoffer. Dit mocht echter niet meer baten. Wat de exacte toedracht is van het ongeval is nog niet duidelijk. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden op de Laan de Nederlanden in Beverwijk. Twee personenauto's zijn met elkaar in botsing gekomen op de kruising met de Italiëlaan. Een 42-jarige vrouw uit Beverwijk is daarbij om het leven gekomen. Omstreeks 3:45 's ochtends kreeg de politie een melding van een verkeersongeval. Toegesnelde agenten hebben direct eerste hulp verleend en zijn een onderzoek gestart. Ook omstanders hebben daarbij hulp verleend. Ondanks medische hulp is de bestuurster van een van de betrokken auto's ter plaatse overleden. De bestuurder van het andere voertuig, een 21-jarige man uit Beverwijk, is aangehouden. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval en komen graag in contact met getuigen. Ook ontvangt de politie graag relevante camerabeelden uit de omgeving van de Laan der Nederlanden. Aan de Hagedisstraat op de hoek met de Gildelaan in Velsen-Noord is vanochtend een bedrijfswagen volledig door brand verwoest. De brandweer werd met spoed opgeroepen om het vuur te bestrijden. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bedrijfswagen al volledig in lichte laaien te staan. Brandweerlieden starten direct met bluswerkzaamheden, maar desondanks de snelle inzet kon niet worden voorkomen dat het voertuig grotendeels verwoest raakte. Door de hitte die van de brand liepen ook een personenauto en een busje die er naast geparkeerd stonden schade op. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Er zal onderzoek worden gedaan naar het ontstaan van de autobrand. Slechts een 30 minuten was er nodig om de nieuwe wandel- en fietstunnel onder de Velsen-traverse in Velsen-Noord op zijn definitieve plek te rijden. En daarmee bereikte een indrukwekkende infrastructurele operatie een belangrijk hoogtepunt. Het massaal toegestroomde publiek zag zondag rond het middaguur toe hoe de 1600 ton zware betonnen constructie nauwkeurig werd ingereden. De werkzaamheden waren al dagen in voorbereiding. Nog voor het weekend werd de tunnelconstructie verplaatst en 90 graden gedraaid, zodat deze exact in positie kon worden gebracht. Uiteindelijk verliep het inrijden voorspoedig en geheel volgens planning. De brandweer is afgelopen nacht urenlang op zoek geweest naar een mogelijke natuurbrand in

0: natuurbrand aangetroffen. De zoektocht werd uiteindelijk vanochtend om 3 uur gestaakt. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En het weerbericht is samengesteld door Rico Schreuder. Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur stijgt naar een tropische 31 graden en daarbij schijnt de zon volop. Vanavond stroomt er met een noordenwind duidelijk frissere lucht boven de regio uit. Morgen is het minder warm met maximaal 23 graden. Aan de kust nog een fractie lager. Donderdag tot en met zaterdag is het landinwaarts toch weer zomers warm met 25 tot 27 graden. Het weerbeeld laat aanhoudend droog weer zien met flinke zonnige perioden.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: 1960, nummer 3.

Ja, dat is toch een leuke top 3. Hartstikke leuk, man. Please Don't Tease van Cliff Richard. En The Shadows. Daarna The Shadows zelfs, die Cliff dus versloegen. Want die stonden op nummer 2 in, met Apache. En daarna die Everly Brothers met Cathy's Clown. En nog even ter verduidelijking. Dit is een overzicht van de Engelse top 100 over het jaar 1960. In Nederland hadden we toen nog helemaal geen hitparades. Dat was veel later pas. Ja, je had wel een paar van die lijstjes. Tijd voor Teenagers had er een top 10. En je had Muziekparade en Muziek Express, geloof ik. En Tuny Tunes en zo. Die hadden allemaal wel hun eigen hitlijstjes. Maar een echte hitparade hadden we in Nederland niet. Die kwam pas in 1965. Met de Nederlandse top, met de Veronica Top 40. Dat was eigenlijk de eerste volwassen hitlijst die we in Nederland hadden. Maar in Engeland hadden ze dat al veel langer. En dat gaat zelfs in ons database terug tot 1958, als ik het goed gezien heb. Misschien nog wel eerder. Maar in ieder geval 1960, lekker jaar. En leuke liedjes. En dit nummer, dat, of deze plaat heet, nou, Cathy's Clown. Dus ja, ik ga weer eens iets van Marco draaien. Is misschien ook wel weer eens leuk. Een tijdje verbannen geweest. Nou, niet bij mij, maar bij andere bedweters. En dit is wel eens mooi om dit weer eens te horen. Marco Borsato.

0: Nino Sato, mooi liedje, nummer 3 is getiteld Dochters. En iedereen die dochters heeft, die kent dat gevoel. Toch wel?
1: Ja, zeker.
0: Marco dus. Terug naar 60.

Yonder in New Orleans was een zo'n liedje dat ook heel veel door Dixieland-bandjes gespeeld werd. Dan waarschijnlijk iets andere versie met banjo en tuba en dat soort dingen. Ik heb zelf ook nog gespeeld met een Dixieland-orkest heel lang geleden. Ja, ik heb ook in een Dixieland-orkest gezeten. Ja, ook dat nog. 1975 was dat. Ja, heel lang geleden alweer. De Midtown Jazz Band uit Harlem. Ja, echt waar. En dit was Freddie Cannon. En dat heette dus Way Down Yonder in New Orleans. En deze kent u waarschijnlijk ook nog wel. Ik weet dat ook mijn collega Frank Koning hier een grote fan van is.

Toen de tijd op Radio Veronica in die roemruchte jaren 60 had je bij Veronica altijd het programma De Teenager Muziek Express. Door Bob en Brenda werd dat gepresenteerd. En dat waren pseudoniemen natuurlijk. Ik weet niet meer wie die pop, dat was volgens mij Krijn Torringa, als ik het niet vergis heb. Maar in ieder geval... Dit was dus de tune van dat programma van Veronica's Muziek Express. Johnny and the Hurricanes en de Rocking Goose. Poor Me, en dat is Adam Faith.

Jongen, jongen. Ja, potverdorie. Ja, die liedjes waren ook zo kort in de tijd. Dus het was helemaal voorbij. Nou, nog eentje uit de jaren 60 en dan zijn we klaar.

0: gaan we toch? Ja. You live to go. Nou, dan gaan we. Hij vindt dat we weg moeten gaan. Die muziek zat te zitten. Nou, dan gaan we gewoon. Ja. Nou, oké. Dat was Jim Reeves. He'll Have to Go. Later nog eens een keer heel erg leuk overgedaan door Ry Cooder. Met Flaco Jiménez en zo. Prachtig mooie Tex-Mex versie van het nummer. Maar goed, dit was de originele van Jim Reeves uit 1960. En wij gaan afscheid nemen. Ik ga u vertellen dat, dat ik er vrijdag weer ben. Hopelijk samen met Frank. Wijs en Wederlien. Morgen is Frank hier alleen met de Eindeloos Eimond. En donderdag Pim. En vrijdag ben ik er dus weer met Frank. En zaterdag Tim en Hans met Broodje Hans op deze prachtige zender. Eimond 360. Ik zou zeggen, maak er een mooie warme dag van. En tot de volgende dag. Oh, Angela, nog even bedankt jij voor al die bijdrage. Tuurlijk, ja.
1: Nou, even vertellen.
0: Ja, en u bedankt voor het luisteren.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veil, brief van Sociale Zaken, hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 36.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 36.

0: Olly bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. Daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Hey.

Leuk om eens dingen nog eens op te zoeken. Ik dacht, zoals velen, dat Haitian Divorce, dat is trouwens een nummer van Silly Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander daar een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden, tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat dat liedje over. Haitian Divorce. Dat is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

Ik moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. En gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorme hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
4: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
3: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
4: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
3: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 36.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
6: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
5: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
7: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
5: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit.
11: Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
12: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
13: Lubbers wonen en slapen.
14: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
15: Binnenkort ruis op je radio.
16: Klopt.
15: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de pier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Beeld werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een